0: Geen moorden
1: in vorst,
0: geen
1: vorst,
0: geen vorst, geen vorst,
1: geen vorst,
0: geen
1: vorst, geen vorst, geen
0: vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst, geen vorst,
2: Rádio Porto Alegre, desde 1989, referência de proximidade no sul de Portugal. Informação sempre atual, a melhor música, cultura, desporto e muito mais. Rádio Porto Alegre, a voz do Alto Alentejo.
3: Senhoras e senhores, peço a vossa máxima atenção para esta inegável obra de arte. Com tons vibrantes, uma intensidade e presença que invadem os nossos sentidos.
4: Já percebemos, Rui, já percebemos. Bebes a tua obra-prima com ou sem açúcar?
5: Nova